Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Some people say hello.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld. Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Samen nog met Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Welkom bij Melinda FM. Het is vandaag vrijdag en al terug de laatste vrijdag van de maand mei.

Neil Young en Heart of Gold, daar gaan we vandaag dus een kijkje nemen waar we vandaag en in het weekend allemaal zo naartoe kunnen. Vandaag is het dus ook in Roeselare de dag van de buren. Zet je stoel buiten, klop aan bij je buren en maak er samen een warme en gezellige avond van. Programma vind je bij buurten.roeselare.be.

Britney Spears, I'm not a girl, not a woman. 2026, het jaar van de visserij. In Kokzijde wordt dat dus gevierd met een bijzondere jubilea eigenlijk. 50 jaar Navigo Visserijmuseum, 75 jaar garnaalfeesten en 5 jaar het Belgisch kampioenschap garnaalpellen. Het hele jaar door de visserijtraditie staan daar centraal. Van het museum tot op het strand met activiteiten die de deelgemeente gaan verbinden en de maritieme roots gaan vieren. Benieuwd wat er eigenlijk allemaal op programma staat? Wel, neem dan een kijkje op kokzijde.be, jaar van de visserij.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Adam and the Ants en Stand and Deliver. Straks nemen we nog een kijkje wat voor weer we kunnen verwachten in het weekend. Maar eerst nog werk uit 1968.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Het laatste weekend van de maand mei blijft droog, zon en wolken. Temperaturen die vandaag rond een 25 graden blijven hangen. Aan zee is het dan wel minder, een goede 20 graden. En dan de eerste week van juni brengt een maritieme zuidwestelijke stroming met zich mee. En de neerslagkans zullen wel vergroten.

Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.

Shape of a Woman met Lady Gaga. En nog tot zondag aanstaande wordt Oostende opnieuw dus de maritieme hotspot tijdens Oostende voor Anker. Het thema dit jaar is wel nog altijd zorgen voor de zee. Meer informatie in de programmatie op oostendevooranker.be.

Dat was nog eens in de tijd een echte plakker uit 1972 van Harry Nilsson. Deel 1 gaan we afsluiten met de vernieuwde versie van Kia en Zaterdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachting worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
4: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben gehaald. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
6: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
1: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Michael Jackson. Vandaag opnieuw tijd voor de vijfde editie van de Sint-Andreasloop. Je mag je loopschoenen gaan aantrekken en een sfeervolle avond beleven vol sport en uitdaging. Het gaat dus door in het Sint-Andreas-instituut in Oostende vanaf 19 uur. En de parcours dat je kan kiezen is 6,6 en 9,9 kilometer.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

I Can Tina Turner met No Bush City Limits. En het Romeins weekend gaat morgen en overmorgen door in Oudenburg in het Abtpark. En dat is gelegen aan de Marktstraat. Dus morgen en overmorgen, 2 dagen lang, wordt dan die stad omgetoverd tot een levend Romeins kamp.

0: Melinda FM weerbericht.
1: En dan gaan we kijken, nemen, want het laatste weekend van mei blijft meestal droog met zon en wolken. Temperaturen aan zee 20 graden en in het binnenland dan 25 graden. En de eerstvolgende week, dus vanaf maandag, brengt een maritieme zuidwestelijke stroming een hogere neerslagkans met zich mee. Dus zon, wolken en buien gaan elkaar gaan afwisselen bij een temperatuur dat maxima niet boven de 20 graden zal gaan.

Walter de Buk en het Vliegerke. De zondag aanstaande, tijd voor actie in Bredene voor het obstakel Fun Run. En na die inspanning eigenlijk volgt dan de ontspanning, want de toegang tot het recreatiebad van Lago Grasduinen is dan ook inbegrepen. Dus afspraak zondag aanstaande. Ze starten vanaf 2:30 in de namiddag in de domein Grasduinen in Bredene. Inschrijven kan je nog doen voor €10 voor volwassenen en €7,50 voor kinderen.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Just Like You met Simply Red. We hebben ook nog werken mee uit de jaren 80. Met onder andere deze van Glyn Medeiros. Nog altijd welkom bij Melinda FM. De vroege vogels met Mike.

En zonnig aanstaande wordt de Sitte Tor in Torhout omgetoverd tot een bruisend groen feestterrein voor Feest in het Groen. Van 14 tot 18 uur opent het tijdelijke park feestelijk de deuren met een gezellige en gratis familie-evenement voor jong en oud. De bezoekers kunnen langs tal van standjes gaan, de stempeltjes gaan verzamelen en zo kans maken op een hoofdprijs. Dat is een uniek bezoek aan dierenopvang De Zonnegloed. Naast de speelse activiteiten is er ook animatie, lekkere hapjes en drankjes en live muziek van de coverband The Remenders. Een ideaal moment dus om samen te genieten van natuur, sfeer en ontmoeting in het hartje van Torhout. Maandag aanstaande een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels om 6 uur. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
1: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode van feest. We gaan feesten met Elisabeth.
6: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit, er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
7: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
1: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

kreeg ooit de bijnaam The Queen of Soul en dat is meer dan terecht hoor, Aretha Franklin en The Freeway of Love. Een opperbeste goeiemorgen, het is alweer de laatste vrijdag van de maand mei 2026. En ook vandaag 2 uur lang hits en classics in de muziekdoos.

have to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

Je mocht ze niet op een woord geloven hoor, toen ze het hadden over ik wil alleen maar meisjes. Er zijn heel wat meisjesnamen gepasseerd, maar daar is het ook bij gebleven. Je hoorde Toast uit 1991. Vorig jaar was er nog een nieuwe versie van I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me met Callum Scott en Whitney Houston. Klaar.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nu zondag 31 mei is het tijd voor actie, plezier en avontuur tijdens de obstakel fun run in domein Grasduinen te Bredenem. Jong en oud kunnen samen een speels obstakelparcours trotseren, vol uitdaging en vooral veel fun. En na de inspanning volgt ontspanning, want de toegang tot het recreatiebad van Lago Grasduinen is inbegrepen. Afspraak nu zondag 31 mei, start vanaf 2:30 PM in domein Grasduinen in Bredenem.

En dan nog het weerbericht. Vanmorgen is het erg zonnig, alvorens wat hoge wolkenvelden het westen van ons land bereiken. En de maxima zit tussen 23 en 26 graden vandaag.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Met de ene gaat het wat beter tegenwoordig, of met de andere, Julio Iglesias, hier samen met Dolly Parton, en When You Tell Me That You Love Me.

kwamen lang geleden de hitparade binnengestormd met Annie M. Giordadi. Dit was een van de opvolgers destijds van Kid Creole en de Coconuts en Annie M. Giordadi. I'm a wonderful thing, baby. Een goeiemorgen trouwens. We zijn er zo meteen terug.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. Brouwerij De Halve Maan in Brugge moet extra maatregelen nemen tegen geluidsoverlast. In de nieuwe vergunning staat dat er enkel mag worden gebrouwen tussen 7 en 19 uur. Luidruchtige tractoren die mogen niet meer worden ingezet en de ramen van de brouwzaal en bezoekersruimten die moeten gesloten blijven. In Bredene is de eerste nieuwe verhoogde houten redderspost op het strand geplaatst. Die vervangt de oude container en biedt een beter overzicht over het strand. De gemeente wil de komende jaren alle verouderde strandposten vervangen. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen. In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuus pedalis klep ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De prijzenpot van Waregem Koersen bedraagt dit jaar €600.000. En dat is een record. De vlakke galopwedstrijd met Arabische volbloedpaarden krijgt extra prijzengeld, waardoor het totaal stijgt. De wedstrijd in Waregem vindt plaats op 1 september, maar de ticketverkoop is nu al gestart.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

Zo, dat was nog een stevige opener voor dit laatste uur van de muziekdoos van deze week. Je hoorde Survivor en Eye of the Tiger. We hebben nog meer classics hier bij de hand in de muziekdoos en ook hits natuurlijk. Blijf luisteren.

Together, we're strong. Samen zijn we sterk. Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Je weet nog wel, Bobby Ewing uit Dallas. En nog een duet, Laura Lynn en Dean.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

komt uit het jaar 1983, deze Precious Little Diamond van Fox the Fox. SK Roeselare organiseert vandaag, vrijdag 29 mei, zijn allereerste Hala & Award Night in het Hoogleedse domein Vossenberg. Met dit unieke evenement willen ze het voorbije voetbalseizoen op een bijzondere manier afsluiten. De Hala & Award Night belooft een stijlvolle avond te worden waar sport, netwerking en beleven samenkomen.

Mooi hè, dit nummer van Gladys Knight and the Pips en Baby Don't Change Your Mind. Want muziek brengt je ziel tot rust wanneer het stormt in je hart.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Belpop van lang geleden hoor, dat was Lakey en Breaking Up. En zometeen nog meer Belpop met Jasmin na de Purple Disco Machine en de Magician.

Dat was een samenwerking tussen Voya con Dios en Danny Vera uit Nederland en Now What Ifs. Dit was het dan, de muziekdoos voor deze week. Geniet van het weekend en tot maandagmorgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Bring Me Down, Electric Light Orchestra. We zijn op weg naar het weekend. Vrijdag voormiddag bij Melinda FM. En dit is de laatste van de week, maar ook de laatste van de maand. Dus het is Mezing Vrijdag met Bitterballen.

ideale schoonzoon, maar alleszins een heel gewone jongen. Misschien was hij ook wel stiekem verliefd op Claire. Daarom schreef hij dit nummer in het midden van de jaren 70. Hij is altijd een beetje teruggetrokken geweest, die Gilbert O'Sullivan. Maar hij heeft hele mooie liedjes gemaakt, dat moeten we toegeven. Op deze vrijdag voormiddag misschien nog een vacature voor jou. Ja, mocht je nog een wit hemd in de kast hebben hangen en een zwart kostuum met een zwart vlinderdasje daarbij. Wel, ik heb straks een vacature voor Bond, James Bond. Ja, misschien is dat wel iets voor jou, hè? De laatste vrijdag van de maand, hier zijn de classics en de verhalen en de bitterballen met Gary Haggard.

straks om 10:30 een nieuw verhaal op de werkvloer. En we plukken dat vandaag ergens in Brugge, waar toch deze week heel wat mooi volk te zien was. Er was de viering van de 20e landstitel van Club Brugge. Maar ook Lotte Kopecky en Axel Merks zijn daar deze week in het huwelijksbootje getreden. Ze zijn nu officieel man en vrouw. Ja, Lotte mag voortaan als mevrouw Merks aangesproken worden. En ik vind dat toch wel wat, hè? Want het moet zo vallen in het leven. Een koersvrouw zijn en dan genoemd worden naar de allergrootste der aarde, Lotte Kopecky en Axel Merks. Dus deze week in het huwelijksbootje getreden. Ze zijn sinds vorig jaar een koppel en nu is nu officieel man en vrouw. Zometeen een nieuw verhaal op de werkvloer uit Brugge. Eerst nog Shawn Mendes. Dit is Heart of Gold.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

En zo zie je maar, Clinton is ondertussen weer helemaal actueel geworden. Ja, hoe zit dat nu ondertussen met die deal tussen Amerika en Iran? Ik denk dat we moeten wachten tot 11 uur. Straks het nieuws bij Melinda FM, Rob de Nijs en Johnny Soldaat. Er is momenteel een grote uitverkoop bij de Cat & Dog Shop in Brugge. Cindy heeft na 20 jaar de beslissing moeten nemen om de winkel te sluiten. Het zijn de laatste dagen en ook het laatste weekend dat er aankomt voor de uitverkoop. Het is zo moeilijk, hè? En zwaar om op te boksen tegen de online concurrentie. En dat zorgt uiteraard voor financiële problemen. De passie moet hier ook weer wijken voor de ernst van de zaken. Er is dit weekend de grote uitverkoop met 20% korting. Cindy en de andere ondernemers in het centrum van Brugge betreuren het verdwijnen van die kleinschalige winkeltjes in het centrum. Maar ja, ze zien geen andere optie door overmacht en door de impact van de concurrentie. Dus dit weekend de laatste dagen voor Cat & Dog Shop in Brugge.

had het nummer geschreven met eigenlijk iemand anders voor ogen, maar ja, die heeft dan nee gezegd. En dus heeft hij dan een damesgroep opgericht, Apollonia Six. En dat werd voor hun de eerste grote hit in Vlaanderen, Sex Shooter. En net daarvoor nog UB40 op de werkvloer. Vrijdag voormiddag, straks in de koffiecorner, bitterballen. En nu

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Gisteren is Oostende voor Anker begonnen. Nog tot aanstaande zondag kan je daar in de binnenhaven vele en historische schepen gaan bekijken. Een unieke gelegenheid. Allemaal onder het thema Zorgen van de Kust. En ondertussen is de afdeling toerisme begonnen met de voorbereidingen van het Zomerse Podiumkunstenfestival. Theater aan Zee opnieuw in Oostende deze zomer van 29 juli tot 8 augustus. En de artistieke leider Cindy Godfra heeft ondertussen al twee namen bekendgemaakt van mensen die daar aanwezig zullen zijn en die daar een stevige lezing zullen geven. Advocaat Walter van Steenbrugge is daarbij en kunstenares Sarah Joezeebroek. En dat kunstenfestival begint dus eind juli. Alles wat

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Bredene is de eerste nieuwe verhoogde houten redderspost op het strand geplaatst. Die vervangt de oude container en biedt een beter overzicht over het strand. De gemeente wil de komende jaren alle verouderde strandposten vervangen. In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. De gratis buzzypas voor Middelkerkse jongeren tussen 6 en 18 jaar wordt afgeschaft. De nieuwe coalitie die voert een regeling in waarbij jongeren van 18 tot 24 jaar voortaan 50% korting krijgen. Ex-schepen in Middelkerke, Mark de Scheemaker, die had van de gratis buspas een strijdpunt gemaakt. N-VA-gemeenteraadslid Jan Gebert die onthield zich bij de stemming. Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kustram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Imojo,
0: Imojo. Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

blijf natuurlijk heel benieuwd wat jij deed in de zomer van 1992. 2 maanden lang klonk het liedje op de radio, want het stond hoog in de hitparade. Joe Public and You Got to Live and Learn. Terug welkom op de werkvloer. Het is de laatste vrijdag van de maand en dus trekken we naar de koffie.

Net zoals Joe Public, You Got to Live and Learn. Muziek uit de 90s bij Melinda FM op vrijdag voormiddag. Elk moment de muziek die je kent. Maar dit was dan muziek van op het einde van de jaren 90. Maria en Blondie. Het nieuws van bij ons, dat hoorde je om 11 uur. Jeroen komt straks nog eens langs met de nieuwe update om 2 uur. Het nieuws van deze vrijdag 29 mei. Vanaf maandag verdwijnen de restafvalzakken in de pannen. Daar wordt enkel nog een Diftar rolcontainer gebruikt en de ondergrondse punten zullen gebruikt worden voor het verzamelen van de afval. De gemeente De Pannen is van oordeel dat dat moet bijdragen tot een propere omgeving, tot een eerlijkere facturatie en tot een betere ergonomie voor de medewerkers van de afvalophaling. Vanaf maandag dus geen restafvalzakken meer in De Pannen. En dit is de vaste pianist en de bandleider van de Guus Meeuwis Band. Zijn naam Jan Willem Rozenboom heeft ook dit liedje voor Guus geschreven, Alleen met mij.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Helemaal Belgisch op vrijdag voormiddag. Soul Sister en de Fixkes. We gaan naar 12 uur toe. Straks is er lunchradio tussen 12 en 2 met Ron de Wit. En we blikken nog even vooruit naar zaterdag 13 juni. Over 2 weken dan is het weer feest aan de jachthaven van Veurne. Want Boats and Bites pakt dan uit met de 2e editie van de havenfeesten. Net als vorig jaar een dag vol sfeer, muziek en foodtrucks. Met heel wat kinderanimatie en natuurlijk heel veel spektakel voor de havensprint. De zeepkistenrace. Zaterdag 13 juni is dat in de haven van Veurne. Ja, kan jij nog origineel, grappig of gewaagd of misschien compleet gek uitpakken met een zeepkist? Dan kan je nog altijd even melden op de website van de havenfeesten.be in Veurne. Maar zorg zeker dat je erbij bent. Zaterdag 13 juni vanaf 1 uur.

Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Op zoek naar een rode draad, Hanna. We zijn op zoek naar een zwart kostuum en een wit hemd. Ik heb je een beetje tijd gelaten om in de kast te kijken, Ron. Of dat je misschien aan die vacature wat kan doen. Want we zijn nog altijd op zoek naar James Bond. En de James Bond film voor 2026, die laat een beetje op zich wachten. Ja, ik denk als hij er in november gaat komen, ik denk dat de kans klein is, hoor. Ik denk dat we er echt niet moeten op wachten. Want ja, de nieuwe James Bond, die moet zich nog melden. En een acteur die Bond wordt is nog niet bekendgemaakt. Maar er circuleren natuurlijk wel een aantal geruchten, hè, over jonge acteurs. Zoals Louis Patrick, Jacob Elordi, Ron Black. Het castingsproces is nog volop aan de gang. Maar details die blijven voorlopig geheim. Ja, jij weet daar ook niks van, hè? Nee, dat dacht ik al, dat je er niks mag over zeggen. Ik wens je een hele fijne vrijdag en een heel tof

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Drie van de vier verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
2: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5.000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5.100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4.000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
1: Voor wie minder dan 4.000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joor-directeur Guy Voets.
3: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
1: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: voor deze kerel hier. Begon het allemaal begin de jaren 90 aan de zijde van Adamski. Je weet wel, met de plaat Killer. Later ging hij solo verder en had hij dikke hits te pakken. Onder meer ook met het door ons gedraaide Amazing. Seal was dat, net na Dirk Smeets. En het nieuws van 12 uur.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Jouw bevrijdende vrijdag vandaag. We gaan er alweer een lappenkap op geven tot 2 uur. Welkom in de show allemaal.

Een groep die je ongetwijfeld kent dankzij de 70s hit This Town in Big Enough for the Both of Us. Maar in de jaren 90 stonden ze plots weer heel hoog in de hitparade. En dat was met deze plaat hier, When Do I Get to Sing My Way? De Sparks waren dat hier bij Melinda FM.

kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.

0: terug van heel erg lang weg geweest te zijn met een geremixte versie van hun oude hit Zaterdag. Kia was dat hier tijdens deze aflevering van Club de Wit. Nu de Kings, hoewel ze niet zo bekend als de Beatles waren, of zo populair als de Rolling Stones of The Who, zijn de Kings toch een van de meest invloedrijke bands uit Groot-Brittannië. Hier te beluisteren met Dedicated Follower of Fashion.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 29 mei vandaag en dit gebeurde allemaal in het verleden op deze dag. We starten in 1898. Dan is er de instelling van de Nobelprijs. 1985, in het Heyselstadion te Brussel komen 39 voetbalfans om het leven en raken honderden gewond voorafgaand aan de Europa Cup finale tussen Liverpool en Juventus. 1990, Boris Yeltsin wordt verkozen tot president van de zich soeverein verklaarde Russische Republiek. 1993, een aanslag door brandstichting op een huis in de Duitse stad Sullingen kost aan 5 Turkse bewoners het leven. 1999, een verwoestende brand in de Towertunnel kost aan 12 mensen het leven. 2010, het derde seizoen in Nederland van het televisieprogramma The X-Factor wordt gewonnen door zanger Jaap Reesema. 2012, de vroegere Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela vertoont zich voor het eerst in 8 maanden op de televisie. 2018, een man schiet een man dood en daarna 2 agentes in Luik. 29 mei vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Ze noemt zichzelf een popstar, deze dame hier, en is niet bang om hier en daar wat kledingstukken uit te trekken tijdens haar optredens. Van deze dus zangeres en rapster uit Minneapolis. Lizzo was dat. Heel erg leuk, deze nieuwe single hier van deze dame. Don't Make Me Love You was dat.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom. Dit is Club De Wit.
0: Straks voor een laatste keer bij mij de airplay van deze week. Eerst nog deze Franstalige grootheid van bij onze zuiderburen. Dus Jamas, toute première fois gaat ze brengen.

0: volg je hart.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Voor mensen die er nu al eventueel aan toe waren, voilà zie, je hebt jullie pauze achter de rug. Luna was dat. Het is 29 mei vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Jeff Buckley. De Amerikaanse gitarist en ook singer-songwriter, overleed in 1997, was amper 30 jaar. En ook vandaag de sterfdag van deze B.G. Thomas. De Amerikaanse zanger overleed op zijn beurt in 2022, werd 78 jaar. Bekend van onder meer deze Hucktown Feeling.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Aldus nog Post Malone en Chemical. Tot aan 1 uur, tot aan het nieuws nog. Onder meer op de radio. De nieuwe Milk Inc. Reg en Linda zijn dus opnieuw de studio ingedoken. En dit is er uitgekomen. Een hele leuke nieuwe single, Medicine genaamd. Eerst nog live werk hier bij jouw live radio. Dit zijn George Michael en Queen. Somebody to Love.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
2: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
1: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
3: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer het onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
1: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Deze Jason Mraz studeerde in New York waar hij op straat gitaar speelde. Geïnspireerd door een zwerver probeerde hij muziek te schrijven om bij weg te dromen. Gelukkig bracht hij later die muziek uit en had hij een dikke hit te pakken met deze plaat hier. Je hoorde I'm Yours net na het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze bevrijdende vrijdag. Welkom erbij allemaal.

Tegenwoordig staat je weer samen op het podium met de rest van de bende van Take That. Ze hebben een nieuwe single gemaakt met Joris Superstar. Al veel te beluisteren hier bij Melinda FM. Dit was een solo single van Gary Barlow en Forever Love. Morgen op 30 mei is het opnieuw voetballen geblazen op de televisie. De grote finale van de Champions League staat op het programma tussen PSG Paris Saint-Germain en Arsenal. De wedstrijd wordt morgenavond gevoetbald om 18 uur. Niet vergeten, niet om 21 uur, maar wel degelijk om 18 uur, om 6 uur. En is live te zien op de televisie via VTM2. Morgen dus de finale van de Champions League tussen PSG en Arsenal. It's time.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: mijn hand.
1: Morgen weer een dag en Gary Hegger. Nu Hot Chocolate. Dankzij de goedkeuring van een zekere John Lennon krijgt Hot Chocolate een kans op succes. In 1969 verandert de Jamaicaanse zanger Earl Brown van Hot Chocolate dus de tekst van het nummer Give Peace a Chance en maakt er een reggae-nummer van. Als hij het wil uitbrengen, wordt hem uitgelegd dat zoiets niet mag zonder de toestemming van de auteur. En wat doe je dan? Earl Brown zijnde, je stuurt een demo op naar diezelfde auteur John Lennon. En die was laaiend enthousiast over deze band hier. Vandaar wereldberoemd geworden, onder meer met deze You Sexy Thing. Hier is dus Hot Chocolate.
2: Club De Wit, hier hoor je de

De Britse zangeres van de Spice Girls wordt er vandaag 51. Semino Rossi, de half Oostenrijkse, half Argentijnse schlagerzanger, wordt er 64. En Melissa Etheridge, de Amerikaanse zangeres, 65. Een andere Amerikaanse zangeres is LaToya Jackson. Die wordt er vandaag 70. En Francis Rossi, de Britse gitarist en ook zanger bij Status Quo, 77. Gary Brooker overleed in 2022. Deze Britse zanger bij Procol Harum zou vandaag 81 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse gitarist en ook zanger bij Oasis, Noel Gallagher, wordt er vandaag 59.

0: Noel Thomas David Gallagher, want dat is de volledige naam van deze kerel hier, werd geboren in Manchester op 29 mei 1967. Vandaag dus 59 jaar oud. Deze Britse muzikant, vooral bekend als gitarist, songwriter en een heel klein beetje als zanger bij de Britpop en rockband Oasis. Hier te beluisteren met Wonderwall. Na het uiteengaan van Oasis ging hij solo verder met zijn eigen band en die was dan weer genoemd Noel Gallagher's High Flying Birds.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met filmmuziek uit de film Running Scared is hier Michael McDonald en Sweet Freedom.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hanson, het tiener-pop trio die door het leven gaat als zijnde de Jackson 5 van de jaren 90. Zack, Isaac en Tyler Hanson scoren in 1997 een dikke nummer 1 hit in de Verenigde Staten en ook in Europa met deze Mbappé.

Zorgend voor de nodige ambiance op deze bevrijdende vrijdag. Marco Schuitmaker was dat. Een engelbewaarder, een oude hit trouwens van ons eigen Mieke. En destijds geschreven door niemand minder dan vader Abraham. En tot aan 2 uur gaan we ons nog wagen aan een danspasje samen met Weile Chris Ria. Hier is nog Let's Dance, maak er een fijn deugddoend weekend van. En wat mij betreft heel graag tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Inwoners van Alveringhem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Sporkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxe merken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. In Bredene is de eerste nieuwe verhoogde houten redderspost op het strand geplaatst. Die vervangt de oude container en biedt een beter overzicht over het strand. De gemeente wil de komende jaren alle verouderde strandposten vervangen. De gemeente Kuurne zoekt een nieuwe uitbater voor de renbaan. De huidige beheerder VZW Drafsport Kuurne die stopt eind de maand juni. Er zal enkel nog getraind mogen worden op de renbaan en nieuwe drafwedstrijden komen er niet. De gemeente Kuurne die benadrukt dat de 80 paardeneigenaars niet in de steek worden gelaten. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens Schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd. Brouwerij De Halve Maan in Brugge moet extra maatregelen nemen tegen geluidsoverlast. In de nieuwe vergunning staat dat er enkel mag worden gebrouwen tussen 7 en 19 uur. Luidruchtige tractoren die mogen niet meer worden ingezet en de ramen van de brouwzaal en bezoekersruimten die moeten gesloten blijven. In Roeselare klagen inwoners op sociale media over geurhinder aan de Kleine Bassin. Dat is een waterbekken aan de stadsrand. Het stadsbestuur van Roeselare kent het probleem en werkt aan een oplossing, maar die komt er niet meteen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Imojo,
0: Imojo. Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: de huidige technologie, je moet maar mee kunnen. Dat was in 2008 ook al het geval in deze tekst van Milo en Ayo Technology. Hey, goedemiddag. Ja, het is al vrijdag geworden en ook op deze laatste werkdag, zo net voor het weekend, begeleid ik je alweer naar 3 uur. Wat denk je daarvan? Ik heb weer elk moment muziek die jij kent in onze playlist.
1: 2-3, dit is Matinee.
0: Welkom.

0: Zeven Wonderen of the Seven Wonders. In de muziek van Fleetwood Mac. Het is een 80s klassieker. We zijn vandaag 29 mei. En we moeten het hebben over de samenleving die steeds meer vereenzaamt. Regelmatig horen we verhalen van mensen die dagen of zelfs weken alleen thuis lagen zonder dat ze iemand merkten. Maar hoe goed kennen we eigenlijk onze eigen buren nog? En daar wil de Europese Dag van de Buren verandering in brengen. Dit initiatief ontstond in 1999 in Parijs en wordt sinds 2004 elk jaar in de aandacht gebracht op de laatste vrijdag van mei. Verspreid over heel Europa. En het doel is eenvoudig: mensen dichter bij elkaar brengen. Even aanbellen, samen een tas koffie drinken of misschien zelfs een gezellig straatfeest organiseren. Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken in de strijd tegen eenzaamheid en onverschilligheid. Want, zoals het spreekwoord zegt, een goede buur is beter dan een ver vriend.
1: Dit is Matinee met Stef Tielemans.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kan soms mooi zijn. Met So Much Beauty Around Us, met Last Frequencies en Nathan Nicholson hier bij Melinda FM. En dit zijn de Bengals, Walk Like an Egyptian.

0: ik vind het wel het beste moment van de dag. De ochtend. Morning met Sam Mieux.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1997. Shumba Wamba met Tam Tamping. Dat werd een onverwachte wereldhit. De Britse band stond bekend om hun anarchistische en activistische achtergrond. Met de slogan I get knocked down but I get up again scoorden ze wereldwijd. De single bereikte nummer 1 in meerdere landen. Het album Tam Tamper verkocht miljoenen exemplaren. Voor sommige vroege fans was de commerciële doorbraak controversieel. Tam Tamping werd een stadionklassieker en sportanthem. De band bleef politiek geëngageerd ondanks het succes. En na 20 jaar stopte Shumba Wamba in 2012. Tam Tamping blijft hun grootste, bekendste, enige hit.
1: Een

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

staat in een stressy wereld waar alles moet vooruitgaan en niemand tijd heeft. En Calvin Harris, ja, die hebben het over Release the Pressure. Nieuwe plaats, samen met de Casabian. 3:15 op deze vrijdagmiddag. Dit is Melinda FM met een hit uit 19...

op ons kan je rekenen. 7 op 7, 24 op 24. Melinda FM, het is de radio voor de Midden- en de Westkust. En ook voor geheel West-Vlaanderen. Isabelle A., jij mag altijd op mij rekenen. We gaan richting 3 uur en ook wat korter bij het weekend. Daar zal Luc de Lee al voor zorgen. Volgende week dan zijn we terug een hele week lang tussen 2 en 3. En voor wat het weekend betreft, geniet er met volle teugen aan. Dit is nog Daft Punk.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Met Daryl Hall en Joan Oates zijn we er voor de vrijdagaflevering van onze Rotonde. Trouwens, welkom aan de andere kant van de radio. Dankjewel Stef, voor de voorbije matinee. Wij zijn er weer tot 4 uur, zoals gewoonlijk, met Jelly Roll en I'm Good. Welkom op vrijdag.

Het ging hier uiteraard over een klassieker van Iggy Pop. En wat voor eentje, dit was The Passenger. Er is wekenlang gediscussieerd geweest en gestaakt bij Pipost in verband met het aanpassen van de dienstenrondes. De kogel is eigenlijk door de kerk. De postbodes zullen zich aanpassen aan de pakjesdiensten en zullen later op pad gaan met de brievenronde. Wat maandenlang een probleem bleek te zijn voor de postbodes is nu plots in een wenk opgelost. De nieuwe CAO biedt garanties voor zowel de medewerkers als het bedrijf. Er zijn van de directie tegemoetkomingen gedaan, waaronder een verhoging van de maaltijdchecks. Hopelijk is dit euvel voor eens en altijd van de baan. Wij hebben muziek klaar liggen van Suzanne en Freek. De geld van mij.

0: Are you really high?
1: Daarvoor moesten we ook alweer terug naar 2001, Afro Man and Because I Got High. Op zaterdag 13 juni trekt de Brugge Pride Parade door Brugge. Van 11 uur tot 23 uur ben je welkom bij Vrijplaats Brugge, het vertrek- en ontmoetingspunt voor een dag vol kleur, sfeer en verbondenheid. Heb je meer info nodig, dan kunt u terecht via www.brugespride.be.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

staat altijd garant voor opdwepende muziek. De Miami Sound Machine en Bad Boy. Let op voor wie in de zomer naar Frankrijk reist. Er werd in eerste instantie aangekondigd dat een milieuvignet niet meer nodig zou zijn. Maar blijkbaar heeft het systeem zich bedacht. Wie Parijs, Lyon, Marseille of Nice aandoet, zal wel degelijk beboet worden als het vignet ontbreekt. Amai, een kwestie van duidelijkheid. Mocht je jouw vignet al weggesmeten hebben, wees dan vooral gewaarschuwd. Dit is La Belle.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

En onze 70er blijft het doen. Raymond van het Groenewoud en zijn liefde voor muziek. Van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 1 juli wordt de Kaai in Nieuwpoort opnieuw de plek voor kermisplezier. Tijdens kooikermissen verandert het Fonteinenplein in een gezellige ontmoetingsplaats vol lichtjes, muziek, attracties en lekkers. Voor kinderen, gezinnen, vrienden en kermisliefhebbers is dit een vaste afspraak voor het begin van de zomer. Even rondkuieren, een attractie meepikken, iets zoets eten en genieten van de sfeer aan de Kaai. Kooikermissen is op en top gezelligheid in Nieuwpoort. En dit is Chesney Hawks, the one and only.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij zal ongetwijfeld weer door Vlaanderen trekken met een overvolle agenda. Onze eigen Christophe met Stop. En dit is muziek van Weekend. Dancing in the Flames. Yeah.

Sam Smith en How Do You Sleep? Wel, ik moet zeggen, met de voorbije gitte niet zo bijzonder wel. Jens de Donker zal op VTM een nieuwe quiz presenteren. Hoewel er nog weinig details bekend zijn, is er toch al volop gewerkt aan het project. Jens zelf is kandidaten aan het ronselen via sociale media, maar over het juiste concept is het nog gissen. Wij houden jullie alvast op de hoogte over hoe en wat het zal zijn. Dit is Melanie C.

De formatie America, die nog altijd aan het zoeken is naar een gepaste naam voor het paardje. A Horse with No Name. Het is weekend, de collega's nemen het hier allemaal van ons over. En maandag tussen 3 en 4, dan hebben wij weer een nieuwe rotonde. Vandaag gaan we eruit met Beyoncé en Texas Hold'em. Graag tot volgende week. This

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Bredene is de eerste nieuwe verhoogde houten redderspost op het strand geplaatst. Die vervangt de oude container en biedt een beter overzicht over het strand. De gemeente wil de komende jaren alle verouderde strandposten vervangen. De prijzenpot van Waregem-Koersen bedraagt dit jaar €600.000. En dat is een record. De vlakke galopwedstrijd met Arabische volbloedpaarden krijgt extra prijzengeld, waardoor het totaal stijgt. De wedstrijd in Waregem vindt plaats op 1 september, maar de ticketverkoop is nu al gestart. Inwoners van Alveringem, Loreningen en Veurne die krijgen de raad om mobiele trackers in hun wagens te installeren. In politiezone Spoorkin zijn sinds september al 8 wagens gestolen en vaak gaat het om luxemerken. De dieven die dringen woningen binnen en gaan brutaal te werk en het parket onderzoekt de feiten. De vierde verdachte van de vechtpartij op de kustram in De Haan is terecht. Het gaat om een 19-jarige man uit Brussel. Hij was sinds zondag al op de vlucht, maar gaf zich nu aan bij de politie. De man die werd intussen al verhoord. In het AZ Sint-Jan in Brugge is voor het eerst in Europa een nieuwe tricuspidalis-klep ingreep uitgevoerd zonder open hartoperatie. De artsen die gingen via de halsslagader te werk, wat het risico voor patiënten verlaagt. En door de kleine insnede volgt ook een veel kortere herstelperiode dan bij een klassieke operatie. In Kolkerke bij Brugge zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. Een aannemer botste tijdens graafwerken op een aardelaag met Romeins aardewerk. De werken die liggen daardoor stil en deze zomer starten archeologen met een onderzoek. Volgens schepen van Brugge Frankie Dumont is het een unieke ontdekking die veel kan leren over het leven in die tijd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het terug een zeer warme dag met een mix van zon en wolken. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op lokale buien, soms met onweer en hagel. De temperaturen die lopen op tot 26 à 27 graden aan zee en 30 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselend tot zwaar bewolkt met opnieuw kans op plaatselijke buien, onweer en hagel. De minima die liggen vanavond tussen de 14 en 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen zaterdag verloopt wisselvallig met op veel plaatsen buien of onweer. En zondag stroomt koelere Atlantische lucht binnen. In het zuidoosten kunnen zondagochtend nog buien vallen.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

Dit is wat men noemt een stevige start van deze spits op vrijdag. Goedemiddag, welkom erbij. Het is zwoel vandaag. Straks kijken we eens wat het weer ons brengt. De kaarten zien er, moet ik zeggen, vrij

Aha, met Crying Wolf. Collega Luc de Lee, die is vandaag met de fiets naar de studio gekomen. In korte broek, ik hoop maar dat hij droog thuis geraakt. Dat zou wel eens kantje boordje kunnen zijn. Zoe Levi, zo heet ze, Huisje aan de Zee.

Agnes, on en on. Ik heb Nate Smith meegebracht met Fix What You Didn't Break. Als het niet kapot is, dan zou ik er gewoon afblijven. Onszelf kennende, niet te veel prutsen, dat komt niet goed.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Wij zijn vrij grote fan van Fleetwood Mac. Het is een nummer uit 1988. Moet eerlijk zijn, ik had het nog nooit gehoord. Isn't it midnight, zo heette het. Amai, amai. Ik heb eens even de weerkaarten erbij genomen vandaag. Temperaturen tot 25 graden. Dat ziet er nog wel goed uit. Maar grijs, het zal wel droog blijven. Morgen, dat is wat anders. 23 graden met regen. Maar dan 19 graden. Maandag even terug een opflakkering. 21. Dinsdag 20 graden. Woensdag 20 graden. Donderdag 18 graden. Vrijdag zal zelfs maar 17 graden zijn. Dinsdag tot vrijdag. Ach, dan zal het gaan regenen. Dat is goed voor het gras zeker. Racy, ken je deze nog? Some Girls.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Marco Borsato, waarom nou jij? Het is niet onze beste dag vandaag. Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat we gisteren wat lang in de patapata strandbar zijn blijven hangen. Charles en Eddie heb ik zo dadelijk voor u met Would I Lie To You. Trouwens, het kan nog altijd erger. Ik lees hier net dat Laura Tesoro vorige nacht is opgenomen in het ziekenhuis met een blinde darmontsteking. Ze moeten vanavond bij de finale van The Voice zijn. Ik weet niet of dat wel zal lukken.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dit was een grote hit in 1987. De zomerhit van dat jaar, Spanja met Call Me. Dagelijks zoeken wij achter een goed nieuwsbericht. Wel, ik weet niet of dit goed nieuws is. Het is wel vrolijk nieuws. Het is namelijk zo dat de kat van Bart de Wever, die heet Maximus, nu populairder is op Instagram dan premier Bart de Wever zelf. Zij heeft meer volgers op Instagram.

0: Eerst hadden we Lady Gaga en Duji met Runaway. En daarna Rafael Vertunio met Una Nota Magica. Maak er een Nota Magica van. Wij gaan er vandoor, doen het rustig dit weekend. Hou jullie het maar veilig. Dan zien we elkaar terug maandag om 1:00 of 4:00.
1: Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world.
2: Here we go!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Vlaams onderwijsminister Zohal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
2: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
1: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
3: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
1: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: volg je hart.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
2: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is ook een begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
1: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
3: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
1: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koningin reed met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Ja.

0: Het begon allemaal in 2022 via, wat dacht je, TikTok natuurlijk, voor deze ravissante, zwartharige Britse madame Sienna Spiro met Die on This Hill, een combinatie tussen Amy Winehouse en Adele. Goedenavond trouwens, 2 uur lang verfrissende hits op deze vrijdagavond aan het begin van het weekend. Dat heb je misschien wel nodig aan het einde van een misschien wel zware werkweek. Dit zijn de Kings met Lola. Goedenavond.
1: I meant to in the

Say It Right van Nelly Furtado in Boeken toe aan het begin van het weekend op deze vrijdagavond. Waarin het soms wel eens een rollercoaster kan worden, dat mag je wel letterlijk nemen, want zodanig komt er een Levi Ride aan van Mayday. Maar eerst Mahambi met een bumpy ride.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Ik hoop dat ik jou op deze vrijdagavond aan het begin van het weekend ook kan tevredenstellen met twee hits uit de 20e eeuw, uit de jaren 80 middelpaal van vorige eeuw. Tot dadelijk met Duran Duran en Save a Prayer en muziek van deze Italiaanse Italo-disco-zanger. We hebben het over Gary Lowe, die je misschien ook nog wel kent van La Collegiala. Hier is hij met You Are a Danger. Goedenavond. Dit is Melinda FM. Dit is Boeken Toe. Dit is het begin van jou en mijn weekend.

Aan zonneschijn was er geen gebrek de voorbije dagen. En daar kunnen we alleen maar gelukkig en blij mee zijn natuurlijk. Ragged to Sunshine met Jumbo Jumbo. Neem gerust even een slokje, want het is tijd voor een Melinda FM Amazing moment. We zingen allemaal mee met Paul Severs.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Mystisch en magisch, Benson Boone was dat met Mystical Magical. Bereid je alvast maar voor op een paar leuke amazing momentjes, dus zorg er maar voor dat jouw keel goed gesmeerd is. Misschien kan je dat nu al ook gaan doen met deze oude rukker, Elton John.

Strangers van Kenya Grace. Ik heb al collega's hier gevraagd om straks na afloop van het programma na 8 uur nog een terrasje te gaan doen. En vreemd genoeg heeft er niemand geweigerd, heeft niemand nee gezegd. Fanny, zo dadelijk Douwe Bob. Maar eerst deze versie van Say Say Say, gebracht door High Tech.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze was ongetwijfeld een van de grootste filmsterren van haar generatie. Maar in feite bleek ze toch niet zo heel gelukkig te zijn. Marilyn Monroe, dit was Pharrell Williams. Twee hits uit vorige eeuw, zo dadelijk de suite met Wig Wam Bam. En dit is Alison Moyet. Week in the Presence of Beauty bij Melinda FM. Welkom in het weekend. Goeie avond. Dit is Boeken Toe.

De Queen of Motown, Diana Ross, met Chain Reaction, 81 is ondertussen. En ze werd aan nieuwe muziek samen met haar zoon. 81 jaar, stel je voor. Tijd voor een eerste amazing moment in het tweede luik van Boek en Toe. Dat doen we samen met T-Lau en The Scene. Iedereen is van de wereld.

Alex Warren met Ordinary. Wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Feestjes, barbecue of zo, weet ik veel, hè? Trouwens, hoe gaat het met jou? Als je mij vraagt, wel, I'm doing fine now. Dit zijn de Pasadena's.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: scoorde een monsterhit met Sadness. Stond wekenlang aan de top van de hitparades. Dit was een ander hitje van hem, Go Down van Stash. Neem nog vlug even een slokje, want het is alweer tijd voor een amazing moment. En dat doen we met snollebolletjes.
1: Snollebolletjes.
2: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
1: Snollebolletjes.

Amerikaanse muzikale familie, die ook in de jaren 70 heel populair was in Vlaanderen, waarbij vooral ene Donny Osmond de meisjesgarten op holdate slaan. Die Osmonds waren dat met Down by the Lazy River. En tot zover meteen ook boeken toe. Maar dus gaan we nog een spelletje spelen. En niet zomaar een spelletje, nee, The Game of Love. Dat spelen we samen met Santana en Michelle Branch. Fijne vrijdagavond, prettig weekend en tot volgende week.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig, dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
1: Op de E17 richting Gent is er geen hinder door te werken. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
4: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen die stijgen in populariteit.
1: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de...
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de dance.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.